0: yalla ci nen man soxna jaara lan wolu
1: man do do do fajul ci nen man soxna jaara lan wolu
0: walikin walu daj la daj khajil jinnen soxna jaara lan wolu
1: ba bu da ban jo ban